Dit was Catherine McPhee en Andrea Bocelli met Can't Help Falling in Love. Vanmiddag Studio 8 word afgesluit met The Girl from Ipanema, soos vertolk deur die jazzpianist en sangeres Diana Krall, saam met Joao Bosco op gitaar. Die video van hierdie opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Baie dankie vir die saamkuier, tot volgende Sondag. Groetnis van my, Christel Webjebaar, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en Wian Nel, ons produksieregisseur. Mooi dag verder.

Dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat hij lief is voor mij.